Ik ben een rentier, ik heb gratis. Maar het frühstuk dan zo gag een time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal en een pip tobak.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

Ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen tijd. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip tobak.